Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren 1924, overleden 1972. Deze lyrische hard bop trompetist vormde met tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. Joe Henderson, geboren 1937, overleden 2001. In totaal hebben deze twee blazers 5 quintetopnamen gemaakt, wisselend onder elkaars naam. De opname die we in het derde deel krijgen te horen is dan onder leiding van Joe Henderson en zijn afkomstig van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. In de bezetting Joe Henderson, tenorsax, Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is het titelstuk In and Out, een modale blues geschreven door de leider. De groep gaat er gelijk in full steam tegenaan, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de pianist en de drummer ten tijde van de opname al 4 jaar onderdeel waren van de ritmesectie van het befaamde en legendarische John Coltrane Quartet. Vervolgens nog een compositie van Henderson getiteld Punjab. Het stuk heeft een structuur van 18 maten met een onderverdeling van 6, 4, 8 maten. De leider speelt de eerste solo en dan volgt trompetist Kenny Dorham met een prachtige melodische solo op dit niet gemakkelijke schema. Let u vooral ook op de begeleiding van de ritmesectie en dan met name het fantastische samenspel tussen pianist en drummer.

In House of Heart Bop bij de Concertzender luistert u een opname van trompetist Kenny Dorham. Deze muzikus met zijn prachtige en soms breekbare lyrische sound, een zeer melodische frasering, vormde half jaren 60 een bijzondere frontline met tenorsaxofonist Joe Henderson in wisselende quintetbezettingen. In de derde deel hoort u vooral opname van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964, uitgebracht op het befaamde Blue Note label. De bezetting: Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums, Joe Henderson, tenorsax en ook leider van dit quintet. Als eerste in de tweede blok hoort u Serenity, een zeer melodieuze compositie van Henderson, met onmiddellijk na het thema twee fantastische solo-chorussen van Dorham die er mogen zijn. En datzelfde geldt ook voor de solo's van de tenorsaxofonist en de pianist. Hier volgt een compositie van de trompetist getiteld Short Story. Het thema heeft een Latin feel en doet qua melodische lijn en vorm sterk denken aan Tickle Toe van Lester Young. Alle solisten zijn hier in topvorm en de oren van drummer Elvin Jones staan hier wagenwijd open.

Dit is het derde deel van een programma van drie delen over trompetist Kenny Dorham. Vooral aandacht voor zijn samenwerking met tenorsaxofonist Joe Henderson. Dorham was zonder meer een van de meest persoonlijke en ook een van de meest ondergewaardeerde hardbop trompetisten. In het laatste deel hoort u nog twee stukken van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. Het geheel is uitgebracht onder de naam van tenorsaxofonist Joe Henderson. Met verder in de bezetting, naast Henderson en Dorham, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Brown's Town is een compositie van de hand van Kenny Dorham, waarin deze keer geen tenorsax-solo van de leider, die wel het thema meespeelt, maar de componist hier zelf laat schitteren op trompet. Het laatste stuk van dit album is een alternate take van het titelstuk In and Out. Men krijgt bij deze take toch wel enigszins het gevoel dat de muzici langs de rand van de afgrond lopen, wat duidelijk hele spannende momenten oplevert en gelukkig geen academische perfectie à la 2018. Het laatste stuk in de uitzending komt van het album Point of Departure van pianist Andrew Hill. Opgenomen 21 maart 1964, ook weer voor het Blue Note label. In de bezetting Kenny Dorham, trompet, Joe Henderson, tenorsax, Eric Dolphy, basklarinet, Andrew Hill, piano, Richard Davis, bas, Tony Williams, drums. Het is een compositie van de pianist getiteld Dedication. Kenny Dorham speelt hier alleen de melodie, maar met zoveel gevoel zoals alleen hij dat kon. The Uncrowned King, zoals drummer Art Blakey hem noemde, overleed op 5 december 1972. En daarmee verloor de jazz een van zijn meest markante trompetisten.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 van trompetist Kenny Dorham. En dat waren opnamen die zijn verschenen op het Blue Note label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: En met deze jazz tune luiden we een nieuwe aflevering van House of the Heart Bop in bij de Concertzender. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren op 20 augustus 1924 in Texas en overleden in 1972. Hij maakte via zijn zuster kennis met de jazz en wel door middel van de platen van Louis Armstrong en Gab Calloway. Hij ging trompet studeren en na zijn militaire diensttijd speelde hij onder andere in de bands van Dizzy Gillespie, die hem onder zijn vleugels nam. Dorham ontwikkelde zich als een van de meest lyrische en persoonlijke hardbop trompetisten in de jazz. En al spoedig werd hij een van de belangrijkste solisten in de Billy Eckstine Band. Daarna speelde hij bij Charlie Parker, Art Blakey's Jazz Messengers en in het kwartet van Max Roach. In 1962 ontmoette hij de tenorsaxofonist Joe Anderson, die op hem een grote indruk maakte. Hieruit ontstond in de jaren 60 een hechte samenwerking in diverse bezettingen. De eerste opnamen die u hoort zijn afkomstig van een enige jaar geleden ontdekte band. En zij geven een live concert in een club in New York. Het zijn radioopnamen voor het live programma van Alan Grant, die ook zelf de aankondigingen zal verzorgen. In de bezetting hoort u Kenny Dorham, trompet, Joe Anderson, tenorsax, Ronnie Matthews, piano, Steve, Dave, bas en G.C. Moses, drums. De opnamen zijn gemaakt op 15 januari 1963 in de Flamboyant in Queens, New York, en zijn verschenen op het Uptown label. Het eerste stuk is van de pianist Ronnie Matthews. Het is een wals, getiteld Dorian, met een modale structuur. En direct daarna hoort u de aankondiging van Alan Grant van Vernon Duke's ballet I Can't Get Started. Met vooral prachtige solo's van zowel Dorham als Henderson.
1: Starting off the show, here is a thing written by Ronnie Matthews, who's the pianist with our group. Here is the very interesting and beautiful, which is jazz, Dorian.

0: I told you, Kenny's real beautiful tonight. I don't mind the feedbacks on my voice, as long as we don't get it on the music. That's the important thing.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van de lyrische hardbop trompetist Kenny Dorham. Vooral de samenwerking met tenorsaxofonist Joe Anderson, geboren in 1937, overleden in 2001, zal centraal staan in deze serie van 3 uitzendingen. In totaal maakten ze samen 6 albums voor het Blue Note label, afwisselend leiderschap en ook als sideman bij een opname van pianist Andrew Hill. Maar in deze eerste uitzending hoort u live-opnamen die een aantal jaren geleden zijn ontdekt en zijn uitgebracht op het Uptown-label onder de titel Kenny Dorham, The Flamboyant Queens, New York, 1963. In de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Anderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bass en G.C. Moses drums. U hoort een zeer swingende uitvoering van George Gershwin's Summertime, gevolgd door presentator Alan Grant, die de Dorham-compositie My Engine from Brazil aankondigt. En deze bossa nova zou door de trompetist een paar maanden later worden opgenomen voor het Blue Note-label onder de titel Unamas, in een sterrenbezetting met onder andere Joe Henderson en Herbie Hancock en Tony Williams. De opnamen die in deze uitzendingen te horen zijn, die hebben helaas wel te lijden onder een zeer ontstemde piano en niet al te beste omstandigheden van een nachtclub waar ze tot 4 uur 's nachts moesten optreden. De radio-uitzendingen waren namelijk van middernacht tot 1 uur en ze werden gesponsord, zodat u het maar weet, door een projectontwikkelaar.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 over trompetist Kenny Dorham. En in deze uitzendingen gaat het vooral over de samenwerking tussen Dorham en tenorsaxofonist Joe Henderson. U hoort in deze uitzending unieke live-opname van een radiooptreden in een club in New York, gemaakt op 15 januari 1963. De presentatie is in handen van de bekende radioprogrammamaker Alan Grant, die deze opname ter beschikking stelde uit zijn eigen archief. De opnamen zijn in 2009 uitgebracht op het Uptown label en wel onder de titel Kenny Dorham, de Flamboyant Queens, New York 1963. En in de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Henderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bas en G.C. Moses drums. U hoort eerst de bekende standard van Joseph Kosma, Autumn Leaves. En na het piano-intro zet de trompetist de melodie in en speelt daarna een schitterende solo, waarna Henderson een geweldig swingende en melodische tenorsolo speelt. De ritmesectie loopt als een trein met een geïnspireerde G.C. Moses op drums. Een uitstekende drummer die niet zo bekend is geworden en 1977 is overleden. Na een korte aankondiging van Grant volgt tot slot Dynamo van Dorham, gebaseerd op de bekende Rhythm Changes. En het laatste thema van dit stuk werd een paar maanden later, opgenomen onder de titel Straight Ahead en kwam uit op het album Unamas. Kenny Dorham laat op dit stuk wederom horen hoe muzikaal en melodisch hij in staat is om lange zinnen te maken. Kenny Dorham en Joe Henderson paste perfect bij elkaar. De een met een prachtige melodische lijnen en de ander met zijn grillige, maar toch zeer melodische phrases.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1981, 1984 en 1989 van drummer Roy Haynes op ECM en Geffen label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineker.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een serie van drie over drummer Roy Haynes, die geboren werd 13 maart 1925 in Boston. Hij is inmiddels dus 93 jaar oud. Het reed nog steeds af en toe op, zoals vorige maand in de New Yorkse Blue Note Club. Haynes heeft met praktisch alle grootheden uit de geschiedenis van het jazz samengewerkt, waaronder tenorsaxofonist Stan Getz. Van deze samenwerking krijgt u in de uitzending een aantal opnamen te horen. Allereerst een unieke opname van een optreden van het Stan Getz Quartet, zoals dat speelde op 3 juli 1961 op het Newport Jazz Festival. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Steve Coon piano, Scott LaFaro bas, Roy Haynes drums. Dat is ook het laatste optreden van bassist Scott LaFaro. 3 dagen later kwam deze grondlegger van het vrije basspel tijdens een auto-ongeluk om het leven. Het stuk dat u te horen krijgt is een bekende compositie van Sonny Rollins, getiteld Air Reagan. Vervolgens een aantal stukken van hetzelfde kwartet, maar dan met bassist John Neves, met als extra solist ventieltrombonist Bob Brookmeyer. De opnamen zijn afkomstig van het album Stan Getz, Bob Brookmeyer, Fall 61. En zijn opgenomen 12 en 13 september 1961, uitgebracht op het Verve-label. Achtereenvolgens Menuet Circa 61 van Bob Brookmeyer, met een als het ware dansende Roy Haynes achter de drums, en de ballad A Nightingale Sang in Berkeley Square, in 1939 geschreven door Manning Sherwin. In de liner notes van het album staat Roy Haynes, maybe the most taken for granted major drummer in jazz. He has been so reliable and resourceful for so long that he doesn't get nearly the degree of attention he merits. Maar daar kwam weliswaar 25 jaar later gelukkig verandering in.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. Ditmaal als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz, waarvan hij deel uitmaakte in 1961 en van 1965 tot 1967. De opname van 1961 is afkomstig van het album Stan Getz Bob Brookmeyer Fall 61, uitgebracht op het Verve label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Bob Brookmeyer ventieltrombone, Steve Kuhn piano, John Neves bas, Roy Haynes drums. Hiervan een stuk geschreven door Bob Brookmeyer getiteld Thump, Thump, Thump. Hier wordt muziek gemaakt op hoog niveau en benadrukt ook nog eens de ongelooflijke muzikaliteit van Roy Haynes. Met slechts één cymbal, een snare drum, een bass drum en een hi-hat slaat hij een geweldige 8-om-8 trading met de blazers. In 1965 vroeg Stan Getz hem om weer toe te treden tot zijn kwartet, wat toen bestond uit twee jonge, zeer talentvolle muzici, namelijk vibrafonist Gary Burton en bassist Steve Swallow. Haynes werd de opvolger van drummer Joe Hunt. De groep zou nu in deze bezetting uitgroeien tot een van de hechtste en beste bands die Getz ooit heeft gehad. En er komt nog bij dat de saxofonist door de Bossa Nova rage van de jaren 60 een wereldster was geworden en overal optrad voor uitverkochte zalen. De opnamen van dit kwartet die nu volgen zijn live opgenomen 13 november 1966 in een uitverkochte Salle Pleyel in Parijs en zijn afkomstig van het album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. Nu het vaste openingsnummer van de groep, de Standard on Green Dolphin Street. De uitvoering is tijdloos in een vrij hoog tempo met een in topvorm verkerende Roy Haynes.

U luistert naar het tweede deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. De opnamen die u in deze uitzending krijgt te horen zijn afkomstig van zijn periode als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz. Afkomstig van het live album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Gary Burton vibrafoon, Steve Swallow bas, Roy Haynes drums. De opnames zijn gemaakt 13 november 1966. En dan tot slot van de uitzending nog 2 stukken van dit concert. Allereerst een sublieme uitvoering van de ballet When the World Was Young. De Engelse titel voor het Franse chanson Le Chevalier de Paris, geschreven door Philippe Gérard. Het tempo staat bijna stil, maar dankzij het enorme vakmanschap van Roy Haynes blijft het bewegen en zakt het niet in elkaar. Het laatste stuk, The Night Rides Again van Frank Lusser, is een feature voor de drummer. Hij speelt hierin een magistrale drumsolo met een enorme dynamiek. Een stormachtig applaus volgt en terecht voor deze drummer, waarvan Stan Getz ooit zei in een interview: Roy doesn't just pound on the drums, he makes music with the drums. He is the height of fineness, of taste and touch, and he has the biggest ears this side of heaven.

Dag luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede en laatste deel van onze tweedelige serie over de pianist Barry Harris, geboren in 1929. De opnamen die u vandaag hoort zijn hoofdzakelijk in sextetbezetting. Dat is vrij zeldzaam, omdat de opnamen die Harris onder eigen naam heeft gemaakt voornamelijk in triobezetting zijn. De eerste vier stukken komen van het album Luminescence, waarvan u in de vorige uitzending al drie stukken heeft kunnen horen. De bezetting bestaat uit Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano. De opnamen vonden plaats op 20 april 1967 in New York. Ze werden uitgebracht door Prestige. Het eerste stuk, Dance of the Infidels, is een blues geschreven door pianist Bud Powell, die ook voor Barry Harris een belangrijke inspiratiebron is geweest. De emotionele gedrevenheid die zo sterk aanwezig is in het spel van Powell maakt bij het spel van Barry Harris plaats voor een zeer relaxte timing en een subtiele touch. Het daaropvolgende snelle stuk Web City is weer van Bud Powell. Het heeft zeer goede solo's van alle blazers en in een uptempo als dit valt het duidelijk op hoe vloeiend en met het grootste gemak de leider zich als een blazer door het snelle tempo begeeft. Het derde stuk is het bekende My Ideal en dat is weer een ballad in een medium slow tempo. Het laatste stuk van deze opnamesessie is een enigszins melancholische medium swinger geschreven door Barry Harris. De titel? Even Stevens.

In het programma House of Hardbop hoort u opname van de iconische bebop en hardbop pianist Barry Harris. In het tweede en derde blokje muziek hoort u opnames die de pianist maakte op 4 juni 1968. Weer in New York en weer voor Prestige. Ze komen van het album Bullseye. Het zijn 4 stukken in sextetbezetting en 2 in triobezetting met Kenny Dorham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums, Barry Harris piano. Een bijzonderheid is dat altsaxofonist Charles McPherson hier tenorsax speelt, net als een grote inspiratiebron Charlie Parker dat ooit deed bij de opnames met Miles Davis. Het eerste stuk is ook de titel van de plaat, Bullseye. Een razendsnel uptempo stuk van de leider en weer valt het gemak op waarmee deze mensen een uptempo neerzetten. Hierna hoort u in triobezetting Clockwise van de hand van Barry Harris met een knipoogje naar Bud Powell en met een schitterende met brushes spelende Billy Higgins. Het derde stuk is weer van de pianist en wordt gespeeld in sextetbezetting, de titel Of Monk. Tja, en dan weet u wel waar de inspiratie van het stuk vandaan komt. Barry Harris speelt hier zo'n relaxte pianosolo, zoals alleen hij dat kan. Trompetist Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en het is weer duidelijk dat hij tot de allergrootste trompetisten uit de geschiedenis van de jazz behoort.

U luistert naar het tweede en laatste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. U hoort nog twee sextetopnames en een trio-opname van het album Bull's Eye. Dat album werd opgenomen op 4 juni 1968 voor het Prestige label en dat gebeurde in New York. In de bezetting hoort u Kenny Durham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums en Barry Harris natuurlijk aan de piano. Allereerst hoort u een original, geschreven door de leider en de titel Barengo. Het is een jazz tango waar deze muzikanten totaal geen moeite mee hebben. Tweede stuk heet Off Minor en is geschreven door Thelonious Monk en wordt gespeeld in trio verband. En u hoort ook heel subtiel de invloed die Monk heeft gehad op het spel van Barry Harris.

Met deze sextetbezetting werd het iconische album Kind of Blue opgenomen op 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia 30th Street Studio in New York. U krijgt in deze uitzending 2 tracks van dit album te horen in de volgorde van opname. In de bezetting Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly, piano, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas en Jimmy Cobb, drums. Alle composities zijn geschreven door Miles Davis. Eerst hoort u de blues Freddie Freeloader. Pianist op deze track is Wynton Kelly. Bill Evans had de groep in november 1958 al verlaten en Kelly had zijn plaats ingenomen. Voor deze blues wilde Davis speciaal Kelly hebben, voor alle andere stukken in de meer modale sfeer Evans. Daarna volgt het modale So What met een rubato intro van Bill Evans en Paul Chambers, waarbij laatstgenoemde het bekende thema inzet in een superswingend groovy tempo met antwoord van de blazers. Davis zet als geen ander de toon met zijn onnavolgbare timing en frasering. Bij de begeleiding en de solo van Bill Evans wordt het duidelijk waarom hij door Davis werd gevraagd om alleen voor de opname van dit album nog even terug te keren bij het sextet.

In deze aflevering van House of Hardbop hoorde u opname van Miles Davis uit 1958, afkomstig van de cd Jazz at the Plaza, en opname uit 1959 van de cd Kind of Blue. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste van deel van een serie uitzendingen die in het teken staan van 100 jaar Miles Davis, 100 jaar John Coltrane. In deze serie komen de complete opnamen aan bod van het legendarische Miles Davis Sextet met onder andere John Coltrane. Deze groep bestond van 1957 tot en met 1959. Miles Davis vatte eind 1957 het plan op om zijn toenmalige legendarische quintet uit te breiden tot een sextet, door toevoeging van alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Deze nieuwe line-up bestond dus nu uit Davis, trompet, Coltrane, tenorsax, Adderley, alt-sax, Red Garland, piano, Paul Chambers, bas en drummer Philly Joe Jones. Na een eerste engagement besloot Davis om de studio in te gaan met deze bezetting en dat gebeurde 4 februari en 4 maart 1958 in de Columbia 30th Street Studio in New York. Deze opname resulteerde in het album Milestones en werd uitgebracht op het Columbia label. Het eerste stuk is een blues van Jackie McLean getiteld Dr. Jekyll. Uitgevoerd in een razendsnel tempo met een swingende en crispy spelende Philly Joe Jones. Furieuze solo's van Davis en de beide saxofonisten Adderley en Coltrane houden ons bij de les. Bassist Chambers deinsde er zelfs niet voor terug om in zo'n tempo nog een gestreken bassolo neer te zetten. Wat volgt is een medium slow blues van Miles Davis getiteld Sits Ahead. Het is een inspirerende solo van John Coltrane, begeleid door Miles Davis aan de piano, gevolgd door een diepe, in de groove gewortelde solo van Miles Davis, waarna hij weer achter de piano kruipt om met verrassende akkoorden de solo van Cannonball Adderley te begeleiden, die niet van zijn stuk te krijgen is. Vervolgens weer een snelle blues, maar dan van de hand van John Lewis en Dizzy Gillespie getiteld Two Bass Hits. Het is een tour de force voor de beide saxofonisten, gesteund door een op het scherp van de snede spelende Philly Joe Jones.

U hoorde het Miles Davis Sextet op het Newport Festival in 1958. Tot slot van deze uitzending nog drie tracks van dit concert. Als eerste hoort u, gebaseerd op een blueschema, Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. John Coltrane is hier de enige solist en in zijn spel is al duidelijk een enorme ontwikkeling hoorbaar. Dat geldt ook voor het volgende stuk, de bekende standaard Bye Bye Blackbird. Coltrane steelt wederom de show en de groove van Chambers en Cobb is hier weer zo swingend, vooral onder de voortreffelijke solo van Miles Davis. Tot slot hoort u The Theme van Davis, waarin Jimmy Cobb behoorlijk is geïnspireerd door zijn illustere voorganger Philly Joe Jones.

U heeft geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions en opname uit 1958 van de cd Miles Davis at Newport, The Bootleg Series Volume 4. Dit was House of Hardbop, samenstelling Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische jazzgitarist René Thomas. Deze heel bijzondere gitarist werd geboren in Luik op 25 februari 1926 en leerde op jonge leeftijd al gitaar spelen. Hij had geen ambities voor een muzikale carrière, tot hij gitarist Django Reinhardt ontdekte. Maar ook bebop-gitarist Jimmy Rainey. De gypsy feel van Reinhardt en de bebop-lijnen van Rainey waren bepalend voor de ontwikkeling van Thomas. In België speelde hij regelmatig met Bobby Jaspard en Jacques Pelzer. In 1953 trok hij naar Parijs en werd al snel een bekendheid binnen de Parijse jazzscene. Hij nam daar een album op onder zijn eigen naam. In 1956 emigreerde hij naar Canada, van waaruit hij regelmatig naar New York ging. Hij speelde daar met onder andere Sonny Rollins, die zeer onder de indruk was van zijn spel. In 1962 was hij terug in Parijs en speelde regelmatig met Chet Baker, Kenny Clarke en Lou Bennett. Eind 1970 tot eind 1971 speelde hij in het Europese kwartet van Stan Getz. Dat deed hij samen met Eddie Louise en Bernard Luba. Op 7 en 8 september 1960 nam hij in New York een album op onder zijn eigen naam voor het Jazzland label. De titel Guitar Groove. Dit album krijgt u helemaal te horen. In de bezetting Thomas gitaar, J.R. Montrose tenorsax, Hud O'Brien piano, Teddy Kotick bas, Albert Heath drums. We beginnen met een compositie van J.R. Montrose getiteld Spontaneous Effort. Drummer Albert Heath zet een duidelijk intro neer van 8 maten en dan volgt het thema in een swingend uptempo. Het is gebaseerd op de akkoorden van de bekende standaard Out of Nowhere. René Thomas speelt 3 chorussen die klinken als een klok. Een perfecte binnenkomer. Vervolgens een prachtige uitvoering van de ballad Ruby, My Dear, geschreven door Thelonious Monk. Zowel J.R. Montrose als René Thomas zijn hier lyrisch op hun best. Tot slot, geschreven door Jimmy Van Heusen, de standaard Like Someone in Love. Het wordt uitgevoerd in een kwartetbezetting en het is een feature voor René Thomas. De invloed van Jimmy Rainey is hier onmiskenbaar, toch alleen als inspiratiebron. Thomas vertelt toch zijn eigen mooie verhaal en het slot is een knipoog naar Sonny Rollins.

U hoort nog vier tracks van dit album met in de bezetting René Thomas, J.R. Monterose, Hot O'Brien, Teddy Kodak en Albert Heath. Het eerste, een stuk geschreven door Monterose, getiteld MTC. Lekker samenspel van Monterose en Thomas, waarbij het qua vorm opletten geblazen is. Vervolgens hoort u van Miles Davis de compositie Milestones. Nee, niet te verwarren met het latere Milestones, ook van Davis. Bij deze eerste versie zijn de harmonieën niet gemakkelijk, maar deze heren hebben er absoluut geen problemen mee. Van George Gershwin is de prachtige ballad How Long Has This Been Going On. Wederom een feature voor Thomas. En ja, het is een meesterwerkje met begeleiding van alleen bas en drums. Tot slot nog een hardswingende blues en dat werd Green Street Scene van J.R. Monterose.

U hoort tot slot van de uitzending nog een lange track van Dynasty, geschreven door Eddie Louise en getiteld Our Kind of Sabi. Wat hier dan gebeurt is het toppunt van muziek maken. Zo dynamisch als deze vier muzici samen spelen hoor je maar zelden en het slot is van een zeldzame schoonheid. Deze combinatie behoort tot de beste uit de carrière van Stan Getz en zeer zeker een belangrijk muzikaal hoogtepunt in de carrière van gitarist René Thomas. Hij overleed 3 januari 1975 aan een hartaanval in Santander. Dit was House of Hardbop bij Concertcentrum World of Jazz, samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het laatste deel van een tweedelige serie over de Amerikaanse jazzdrummer Jack de Jonet. De Jonet werd geboren in Chicago op 9 augustus 1942. Hij begon zijn carrière al op jonge leeftijd als pianist en daarbij kreeg hij drumlessen op zijn 13e jaar. Hij ontwikkelde zich tot een veelgevraagde drummer in Chicago, mede door zijn brede muzikale belangstelling voor rhythm and blues, hardbop en avant-garde. Hij trad ook af en toe op in het orkest van Sun Ra. In 1966 vestigde hij zich in New York. Hij maakte al snel furoren bij het kwartet van Charles Lloyd. Daarna volgden tournees met Bill Evans, Stan Getz en het quintet van Miles Davis. Zijn 40 jaar lange verbintenis met Keith Jarrett bracht hem wereldfaam. Hij schreef ook muziek voor zijn eigen groepen en door zijn eclectische en zeer energieke en swingende manier van spelen werd zijn spel van grote invloed op een hele nieuwe generatie drummers. In dit programma belichten we uitsluitend zijn spel als sideman in diverse

hardbopformaties. Op 22 december 1967 was Jack de Jonette de drummer bij een opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Hij was daar samen met een groep onder leiding van alt-saxofonist Jackie McLean. Het betreft een opname voor Blue Note die pas werd uitgebracht in 1970. Dat gebeurde onder de titel Demon's Dance. In de vorige uitzending heeft u al twee stukken van deze opname kunnen horen, nu de overige vier. In de bezetting Jackie McLean alt-sax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson piano, Scotty Holt bas en dus de Jonette achter de drums. Boo Ann's Grant is een compositie van Woody Shaw. Een heftig uptempo stuk met inventieve solo's van Woody Shaw en Jack de Jonette. Ook van Woody Shaw is het volgende stuk Sweet Love of Mine. Een groovy gespeelde bossa nova met een heel gevarieerde begeleiding van de ritmesectie.

De onlangs overleden muzikus Jack de Jonette had een zeer brede interesse in de muziek. Hij noemde zijn eigen spel multidirectional. Nu nog twee tracks van Demon's Dance. Het eerste, geschreven door Jackie McLean, het snelle fluge, een 16-maten schema en let vooral op de formidabele interactie van Jack de Jonette met alle solisten. En dan tot slot een compositie van Cal Massey. De titel Message from Train. Het is een ode aan de in 1967 overleden iconische tenorsaxofonist John Coltrane. Een hoofdrol is hier zeker voor de Jonette weggelegd.

Jazz Club Slugs in New York. Het is dan december 1966. De opnamen die u nu hoort hebben een ongelooflijke intense energie en een drive die werd vastgehouden tot aan de laatste noot. Het album is uitgebracht op Blue Note met de veelzeggende titel Forces of Nature. Als eerste hoort u de 26 minuten lange blues van Joe Henderson met de titel In and Out. De interactie is van zeer hoog niveau en de Jonette heeft zijn oren wagenwijd openstaan. Tot slot wederom een Joe Henderson-compositie, Isotope. Dat de Jonette deze opname liet uitbrengen is volkomen begrijpelijk. De muziek is namelijk tijdloos. Jack de Jonette overleed op 26 oktober 2025.

De laatste opnamen van deze uitzending zijn bijzonder. Het zijn namelijk opnamen uit het privéarchief van Jack de Jonet. Ze zijn in 2024 uitgebracht. Het betreft een optreden van pianist McCoy Tyner, tenorsaxofonist Joe Henderson, bassist Henry Grimes en de drummer in de legendarische

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1965 van Jack the Jonette, afkomstig van de CD Demons Dance van Jackie McLean, uitgebracht door Blue Note, en opname uit 1966 van Jack the Jonette, afkomstig van de Blue Note CD Forces of Nature. En dat is samen met McCoy Tyner en Joe Henderson. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzdrummer Jack DeJohnette. DeJohnette werd geboren in Chicago op 9 augustus 1942. Hij begon zijn carrière al op vroege leeftijd als pianist en kreeg drumlessen op zijn 13e jaar. Hij ontwikkelde zich al snel tot een veelgevraagd drummer in Chicago. Dat kwam ook door zijn brede muzikale belangstelling voor rhythm and blues, hardbop en avant-garde. Hij trad ook af en toe op in het orkest van Sun Ra. In 1966 vestigde hij zich in New York en maakte al snel furoren bij het kwartet van Charles Lloyd. Daarna volgden tournees met Bill Evans, Stan Getz en het quintet van Miles Davis. Zijn 40 jaar durende verbintenis met Keith Jarrett bracht hem wereldfaam. Hij schreef ook muziek voor zijn eigen groepen en door zijn eclectisch en zeer energieke en swingende manier van spelen werd zijn spel van grote invloed op een hele nieuwe generatie drummers. In dit programma belichten we uitsluitend zijn spel als sideman in diverse hardbop-formaties. Op 24 september 1965 bijvoorbeeld was Jack DeJohnette de drummer bij een opname in de Van Gelder Studio in New Jersey met een quintet van altist Jackie McLean. Het waren opnamen voor het bekende Blue Note label. Ze werden uitgebracht onder de titel Jackknife. In de bezetting hoort u McLean op altsax, Charles Tolliver, afgewisseld met Lee Morgan trompet, Larry Willis piano, Larry Ridley contrabas en DeJohnette op drums. Als eerste een compositie van trompetist Charles Tolliver, getiteld On the Nile. In zeskwartsmaat roept dit stuk onmiddellijk de associatie op met de modale Coltrane-periode van de eerste helft van de jaren 60. Intens, energiek en met een diepe Elvin Jones-achtige groove van DeJohnette. DeJohnette is ook de componist van het volgende stuk, Climax. Een zeer swingend, modaal uptempo stuk met ditmaal op trompet Lee Morgan. Alle solisten zijn hier in topvorm en de 23-jarige Jack DeJohnette speelt hier een geweldige drumchorus.

U hoort van dit album nog twee stukken. En als eerste een prachtige uitvoering van de ballad Every Time We Say Goodbye, geschreven door Cole Porter. Tot besluit van Harold Arlen een swingende uitvoering van Right as the Rain. Een perfect slot van een hartverwarmende ode aan het American Songbook door het Phil Woods Quintet. Phil Woods was, met de woorden van Quincy Jones, one of the greatest jazz alto saxophone players to ever set foot on this planet. Hij overleed op 29 september 2015.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 2002 van Phil Woods. Ze komen van de CD American Songbook, uitgebracht op Kind of Blue Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop en vandaag kunt u luisteren naar de derde aflevering van een serie uitzendingen gewijd aan de in 2015 overleden Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Naast de vele optredens en opnamen met zijn eigen groep verleende hij ook vaak zijn medewerking aan diverse projecten. Zo stond hij op 20 en 21 december 1988 in de RCA-studio in New York City met een topritmesectie bestaande uit Tommy Flanagan op piano, George Mraz op contrabas en Kenny Washington op drums. Het album kreeg de titel Here's to My Lady en werd uitgebracht op het Chesky-label. Bijzonder is dat Phil Woods op dit album ook in een aantal stukken te horen is op de klarinet. Maar als eerste hoort u een compositie van Tom Harrell, getiteld Super Red, een swingende samba met een geweldige solo van de meester zelf. En vervolgens hoort u een compositie van Woods, opgedragen aan zijn beroemde collega Johnny Hodges, met aan het slot nog even een kort eerbetoon aan Billy Strayhorn. En ook van Woods is de prachtige ballad Another Love Song, met een perfecte begeleiding van bassist George Mraz. En in de exotische uitvoering van Eddie Haywood compositie Canadian Sunset hoort u wat voor een uitstekend klarinetist Phil Woods ook was.

U hoort van hetzelfde album de compositie Charles Christopher, geschreven door Phil Woods als een tribute aan zijn grote voorbeeld Charlie Parker. En wat voor een tribute. Het swingt de pan uit met inspirerende solo's van Woods en Tommy Flanagan en zeer muzikale Force van Kenny Washington. Vervolgens hoort u een stuk geschreven door Jerry Dutchen, getiteld Butter. Dat is opgedragen aan trombonist Quinton Butter Jackson. Een briljante uitvoering en wat een groove. De geweldige bassist George Mraz is een belangrijke solist in de Franz Lehár-compositie Dein ist mein ganzes Herz, oftewel Yours is my heart alone. In de bekende walk-in ballad Blue and Sentimental van Count Basie hoort hij Phil Woods wederom schitteren op de klarinet.

En u hoort nog vier tracks van hetzelfde album, met als eerste een compositie van Hal Crook, getiteld Origins. Een swingend uptempo stuk met een energiek duet van Phil Woods en Kenny Washington. En dan volgt van Johnny Mercer het titelstuk van dit album, Here's to My Lady. Tommy Flanagan laat hier horen waarom hij zo'n veelgevraagd subtiel swingend pianist was. En een andere bekende pianist, Bill Evans, schreef het volgende stuk, Waltz for Debbie, waarin u Woods wederom hoort op de klarinet. Tot besluit een zeer swingende uitvoering van de Hal Galper's compositie Just Us. Let u vooral op het citaat uit Isn't It a Lovely Day in de solo van Phil Woods.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1988 van Phil Woods, afkomstig van de cd Here's to My Lady, uitgebracht op Chesky Records. Dit uur werd voor de Concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hardbop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag een van een serie uitzendingen gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Hij overleed in 2015. Philip Wells Woods werd geboren 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e kreeg hij een altsaxofoon. Zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde bij onder meer Lenny Tristano en behaalde zijn bachelor's degree voor klarinet in 1952 aan de befaamde Juilliard School in New York. Hij trad veel op met onder meer Donald Byrd, George Wallington en Gene Quill, waarmee hij ook opnamen maakte voor de diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie en deed veel studiowerk als lead alt en ook als solist bij de orkesten van onder andere Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. Na een succesvolle periode van 5 jaar in Europa keerde hij in 1972 weer terug naar Amerika, waar hij weer een eigen groep begon. Dat was in eerste instantie een kwartet, dat na enige tijd werd uitgebreid tot een quintet. Van dit quintet hoort u opname afkomstig van het album Song for Sisyphus, opgenomen 9 november 1977 en uitgebracht op het Gryphon label. In de bezetting spelen naast Phil Woods, Mike Melillo, piano, Harry Lehay, gitaar, Steve Gilmore, bas, Bill Goodwin, drums. Het eerste stuk is een compositie van Phil Woods zelf en ook het titelstuk van het album Song for Sisyphus. Het album is opgedragen aan producer Norman Schwartz. Na het prachtige rubato gespeelde intro door Phil Woods en gitarist Harry Lehay knalt er als een duvel uit een doosje een energiek en swingend uptempo tevoorschijn, waarbij iedereen in één chorus een duidelijk verhaal neerzet. Vervolgens de nostalgische ballad Last Night When We Were Young van Harold Arlen. Een feature voor Phil Woods en zo te horen heeft hij de tekst goed bestudeerd. Phil Woods was niet alleen een geweldige saxofonist, maar ook een uitstekende bandleider die zijn bandleden graag de kans gaf om te schitteren in een solostuk. Gitarist Harry Lehay hoort u hier in een schitterende uitvoering van een stuk van Django Reinhardt, Nuage. Met het complete quintet hoort u een spetterende uitvoering van Irvin Berlin's Change Partners, met een verrassend collectief samenspel van Woods, Gilmore, Lehay en Melillo.

Na 5 jaar in Parijs te hebben gewoond en succesvol in Europa te hebben opgetreden, keerde Phil Woods weer terug naar de Verenigde Staten. Nog 4 tracks nu van Song for Sisyphus als eerste, een compositie van pianist Mike Melillo getiteld Monking Business. Dit stuk reflecteert perfect de spirit van Thelonious Monk, wiens muziek voor Phil Woods een speciale betekenis heeft gezien hun samenwerking in het verleden. De uitvoering is absoluut briljant. Het romantische Summer Afternoon is weer een compositie van Melillo met een mooie gitaarsolo van Harry Lehay. Mike Melillo is ook de solist met een prachtige pianosolo in een compositie geschreven door Irving Berlin getiteld When My Dreams Come True. Ten slotte hoort u Shaw Nuff van Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een razendsnel tempo met een glansrol voor drummer Bill Goodwin.

Met zijn European Rhythm Machine trad Woods op in heel Europa en ook op het befaamde Newport Jazz Festival in de Verenigde Staten. In 1970 verliet George Grant de band en werd vervangen door de Engelse pianist Gordon Beck. Van deze samenstelling hoort u twee stukken. Die komen van het album Phil Woods and His European Rhythm Machine, opgenomen op 5 juli 1970 in de Europa Sonor Studio in Parijs. Het werd uitgebracht op het Inner City label. Het is tevens het vierde en laatste album van Phil Woods met deze groep. In hun laatste periode werd de muziek steeds vrijer en ook de funky en elektronische invloeden van die tijd zijn duidelijk aanwezig. Als eerste hoor je een compositie van Beck met de titel Ultimate Choice. Daniel Humert opent met een open drumsolo, waarna het thema in een ongelooflijk razend tempo wordt ingezet en de solo's bewegen zich tussen tempo en rubato. Gordon Beck laat hier tevens horen wat een fabelachtige pianist hij is. De interacties van de hele groep zijn hier op heel hoog niveau. Tot slot een funky compositie van Phil Woods, Chromatic Banana. Beck speelt hier op een Fender Rhodes en de muziek beweegt zich tussen rock, funk en vrije improvisatie. Met deze groep liet Phil Woods duidelijk horen dat hij als bebopper absoluut niet bang was voor andere muzikale vormen.

U heeft geluisterd naar opname uit 1968 van Phil Woods. Ze kwamen van de CD Alive and Well in Paris, uitgebracht op EMI, en opname uit 1970 van Phil Woods, afkomstig van de CD Phil Woods and His European Jazz Machine, uitgebracht op Inner City Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse hardbop drummer Al Foster. Aloysius Tyrone Foster. Deze bescheiden maar iconische drummer werd geboren op 18 januari 1943 in Richmond, Virginia. Hij begon op zijn 13e met drummen en zijn inspiratiebronnen waren de drummers Art Taylor en Max Roach. Zijn platendebuut maakte hij in 1964 bij trompetist Blue Mitchell op het album The Things to Do, uitgebracht door Blue Note Records. Die plaat bracht hem veel bekendheid en hij werd daardoor een veelgevraagd sideman door bandleiders als Horace Silver, Sonny Rollins en Joe Henderson. Echter, zijn samenwerking met Miles Davis in de jaren 70 en 80 bracht hem wereldfaam. Dat was Miles Davis zijn funky periode en Al Foster was de perfecte keuze voor de aanstekelijke vette grooves die essentieel waren voor Miles' band en hij was voor die periode dan ook Davis zijn favoriete drummer. Beroemde albums van Miles uit die tijd zoals Agartha, We Want Miles en You're Under Arrest dragen allemaal de signatuur van de super groovende Al Foster. Maar zijn hart lag toch het meest bij de swingende hardbop. Hij maakte een aantal albums onder eigen naam en als eerbetoon hoort u in deze uitzending enige tracks van een van zijn laatste albums. Op 25 januari 2022 stond Al Foster met een topbezetting in de New Yorkse Sea Sound Studio voor een opname voor het Smoke Session Record label. Het album is uitgebracht onder de titel Reflections. In de bezetting hoort u Nicholas Payton, trompet, Chris Potter, tenor en sopraansax, Kevin Hayes, piano en Fender Rhodes, Vincente Archer, bas en Foster, slagwerk. Als eerste stuk hoort u een compositie van Al Foster opgedragen aan Thelonious Monk, getiteld T.S. Monk. Het stuk reflecteert duidelijk de ritmische genialiteit van Monk en ook die van Al Foster. Een mooi eerbetoon aan Monk, met wie Foster in 1969 een week heeft opgetreden. Het volgende stuk is geschreven door Sonny Rollins en getiteld Pent Up House. Het swingt vanaf de eerste noot en de interactie van Al Foster met de geweldige solisten Chris Potter, Nicholas Payton en Kevin Hayes is van zeer hoog niveau. Van de hand van McCoy Tyner hoort u Blues on the Corner, in trio-bezetting met Chris Potter en Vincente Archer, waarin in de geweldige tenorsolo een vleugje Sonny Rollins om de hoek komt kijken en Vincente Archer een zeer goede walking bass-solo speelt die moeiteloos overgaat in een zeer melodische time-solo van Al Foster.

Op 25 januari 2022 nam Al Foster een album op in de Sears Sound Studio in New York met een sublieme line-up. In deze uitzending hoort u verschillende tracks van het album Reflections. Anastasia is een prachtige langzame bossa nova geschreven door Al Foster. U hoort hierin onder andere Chris Potter op sopraansax. Vervolgens hoort u Six, geschreven door Nicholas Payton. Een compositie die heel goed de tijd weergeeft van Al Foster's manier van spelen bij de band van Miles Davis. Funky, groovy en met de beste backbeats in de business. Kevin Hayes speelt hier op de Fender Rhodes. Geschreven door Joe Henderson hoort u zijn bekende compositie Punjab. De interactie van Al Foster met de solisten is bijna telepathisch en de fraseringen op zijn snare drum zijn subliem.

Nog twee tracks van dit album, A Ghost of a Chance. Het eerste, het bekende Stardust van Hoagy Carmichael. Deze ballad wordt schitterend uitgevoerd in een uiterst langzaam tempo. Als laatste, van Harold Arlen en Johnny Mercer, Blues in the Night, uitgevoerd in een double time feel. In de tweede helft van de jaren 90 trad John Rocco toe tot de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen. En het was voor de opname van een omvangrijk Billy Strayhorn project. Tot slot van deze uitzending hoort u van het album Something to Live For, uitgebracht op Challenge, John Rocco als klarinetsolist in de Billy Strayhorn compositie Everything is Capacitic. Later kreeg John Rocco zelf de leiding van dit orkest. Hij was een unieke muzikale tovenaar en een topsolist van internationale allure. John Rocco overleed op 21 mei 2025 in Den Haag.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1999 van het trio Ruoko Simtain Racine Foss, afkomstig van de cd A Ghost of a Chance, en een opname uit 1999 van de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen, afkomstig van de cd Something to Live For, uitgebracht op Challenge. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag opname van de legendarische Nederlandse hardbopgroep The Diamond Five. Deze succesvolle groep werd opgericht in 1958 door pianist Kees Slinger voor een vast engagement in de Amsterdamse jazzclub De Scheherazade. Ze traden daar avond na avond op, vanaf oktober 1958 tot en met april 1962. En begeleidde daar ook vele beroemde solisten als Stan Getz, Benny Bailey en Phil Woods. De bezetting van de groep bestond uit Kees Mal, trompet, bugel en ventieltrombone, Harry Verbeke, tenorsax, Dick van der Capelle, bas, John Engels, drums en pianist en leider Kees Slinger. Bassist Dick van der Capelle werd al spoedig na een ernstig oogongeluk in 1959 vervangen door bassist Jacques Scholz. Ze traden ook regelmatig op voor de VARA Radio en op diverse Nederlandse podia. Toen in 1960 Boys Big Band werd opgericht, vormden ze de basis voor deze band. In 1962 ontvingen ze de Edison Award en werden ook gevraagd voor een optreden op het internationale jazzfestival van Juan Lapin in Antibes. Er werden diverse plaatopnamen gemaakt voor labels als Omega en Fontana, die toen meestal werden uitgebracht als EP. 40 jaar later zijn al die opnamen eindelijk op een compleet album uitgebracht op het Blue Jack Jazz label. U krijgt al deze opnamen in deze uitzending te horen. Op 18 september 1959 stond de band in de studio in Brussel en namen twee stukken op met in de bezetting Kees Slinger, Kees Swall, Harry Verbeke, Jacques Scholz en John Engels. Als eerste hoort u een blues van Kees Mal getiteld Diamond Date. De ritmesectie zet een swingende groove neer en let u vooral op de relaxte trompetsolo van Kees Mal en de muzikale frasering van drummer John Engels. Vervolgens hoort u de standaard Alone Together van Dietz en Schwartz, gespeeld in een medium tempo met een swingende begeleiding van John Engels op brushes en een mooie piano solo van Kees Slinger. De volgende twee stukken zijn opgenomen 5 juni 1960 in Amsterdam. Achtereenvolgens Les Salles van Kees Mal met een vette tenorsolo van Harry Verbeke en een funky piano solo van Kees Slinger, die ook verantwoordelijk is als componist van het tweede stuk, namelijk Nevermind.

In het tweede blok van deze uitzending krijgt u opnamen te horen die zijn gemaakt in 1961 en 62. Op 6 juni 1961 stond de Diamond Five in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana. In de bezetting Kees Smal, trompet en bugel, Harry Verbeke, tenorsax, Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, John Engels, drums. Als eerste hoort u Jordu van Duke Jordan. Een hoofdrol is hier weggelegd voor bassist Scholz, die hier voortreffelijk soleert en begeleidt. Daarna volgt de Amsterdam Blues, een super swingend gespeelde shuffle van de hand van Smal. Bohemia After Dark, dat is een compositie van Oscar Pettiford. Deze uitvoering van de Diamond Five mag er zijn. Harry Verbeke opent met een krachtige tenorsolo, waarna trompetist Kees Smal, zoals altijd, zeer smaakvol soleert, gevolgd door leider Kees Slinger aan de piano. Met als hoogtepunt twee schitterende drumchoruses van John Engels. Hier hoor je hoe goed ze op elkaar zijn ingespeeld. Een jaar later, op 30 januari 1962, stond de band weer in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana. Trompetist Smal zorgde voor veel eigen composities en arrangementen voor de groep, waaronder deze sprankelende Litters Dance, met vooral een heerlijk vloeiende pianosolo van Slinger.

U hoort nog drie stukken van dit album, waarvan als eerste het bijna nooit op gitaar uitgevoerde nummer Periscope. Het is van pianist Bill Evans. Vervolgens de standaard Sweet and Lovely van Arnheim, Lemire en Tobias. De solisten hier zijn Jesper Lundgaard, Doug Rainey en last but not least Jimmy Rainey. Tot slot een wervelende compositie van Jimmy Rainey getiteld Jewish Chive en English Brick. Het samenspel van de beide Raineys is subliem. Jimmy overleed op 10 mei 1995. Doug stierf op 1 mei 2016. Er is een prachtige website samengesteld door John Rainey ter nagedachtenis van Jimmy en Doug. De titel The Rainey Legacy op johnrainey.com. Zeer de moeite waard.

U heeft geluisterd naar opname uit 1979 van Jimmy en Doug Rainey. Ze kwamen van de cd Stolen Moments, uitgebracht op Steeplechase, en opname uit 1981, afkomstig van de cd Rainey 81, uitgebracht op Criss Cross. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop op de Concertzender en World of Jazz. Vandaag luistert u naar het tweede deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze tweede uitzending hoort u opname van Doug Rainey. Het gaat om opname uit het begin van zijn carrière in de jaren 70 en over latere opname uit de jaren 90. Geboren op 29 augustus in New York als zoon van Jimmy Rainey, begon hij gitaar te spelen op 14-jarige leeftijd, geïnspireerd door rock and blues. Op zijn 17e jaar kreeg hij volledig de smaak van jazz te pakken en speelde een jaar later zijn eerste gigs met de legendarische bebop-pianist Al Haig. Op zijn 20e ging hij op tournee naar Europa met zijn vader Jimmy. Uiteindelijk vestigde hij zich in Kopenhagen en werkte onder andere met Chet Baker, Dexter Gordon en Johnny Griffin. Hij maakte zijn debuutalbum op 21-jarige leeftijd voor het bekende Deense Steeplechase-label van producer Niels Winter. Het album werd opgenomen op 28 en 29 september 1977 in de Sweet Silent Studio in Kopenhagen en uitgebracht onder de titel Introducing Doug Rainey. U hoort van deze opname drie stukken met in de bezetting Doug op gitaar, Duke Jordan op piano, Hugo Rasmussen op bas en Billy Hart op slagwerk. Als eerste hoort u een blues van John Coltrane en dat is Mr. PC, opgedragen aan bassist Paul Chambers. Doug Rainey gaat direct van start met een geweldige solo en net als zijn vader soleert hij als een blazer, intens en vloeiend. Drummer Billy Hart zit hem swingend en met veel energie achter de broek. Vervolgens hoort u de ballad Someone to Watch Over Me van Gershwin. In deze prachtige uitvoering is al zeer duidelijk te horen hoe volwassen hij al speelt op zijn 21ste met zo'n mooie sound en frasering. Uniek op deze opname is de aanwezigheid van de legendarische pianist Duke Jordan, die samen met Doug's vader Jimmy in de jaren 50 in het quintet van Stan Getz speelde. Tot slot van deze opname hoort u een swingende uitvoering van The End of a Love Affair van Edward Redding.